vertellen voor ons allesams. En ik ga Lewis verlaten, wel Lia met i vroegsten in de tijdens eerste op de buis. En dan Amanda Bollenhoff, Lia met uitblik, ze haar like Rudy Mansel, klaten daar als Suns Club. Lia van Nansel, lidt, dat zij daar gang in tanken. En wil spannen, ellers godt kan Lia lytte tekster fra Christoffer.